Nou een stuk. Ja, meer een energieus knippen. Ja, meer. Ja, ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet om een Konversionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch een klein so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo. Oké. Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!